zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is

sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

sons of former slaves and the sons of former slaves.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist.

juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren

van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de Hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Veronica met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 onder meer van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je door de werkzaamheden bijna een kwartier tijdverlies. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat bij Ravenstein een pechgeval. Kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat ook een pechgeval bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud en er is ook 1 rijstrook dicht.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

regret I have. I wish that it was just at a different time.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of acht, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd, maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomer met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Robert Del Naya, lid van de band Massive Attack, is zaterdag in Liverpool gearresteerd nadat hij zijn steun betuigde aan de verboden actiegroep Palestine Action. De muzikant, ook bekend als 3D, protesteerde bij een bijeenkomst van de Britse Labour-partij door een bord vast te houden waarop hij zich uitsprak tegen genocide en voor de actiegroep. Het is de tweede keer dit jaar dat Del Naya om een soortgelijk protest wordt opgepakt. De band staat al langer bekend om pro-Palestijnse standpunten en kreeg eerder dit jaar, na een optreden in Singapore, al een inreisverbod opgelegd vanwege het tonen van de Palestijnse vlag. Suzanne en Freek brengen aanstaande donderdag hun nieuwe single Pijnstiller uit. Het muzikale duo deelde zondag op Instagram al een eerste fragment van het nummer, nadat ze de afgelopen dagen al hints gaven over een bekendmaking op 1 oktober. Het is de derde single sinds de kankerdiagnose van Freek en de geboorte van hun zoontje Sef, volgend op de eerdere succesvolle nummers Niemand en Halverwege. De artiesten lieten weten donderdag de rest van de details over de nieuwe track te onthullen.

0: 20 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 7 positie. Stella Lively met Boston. Wij zijn zo terug met Waterloo van ABBA. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 30 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de koudste uren van een historisch warme septemberdag. Na een zonnige en droge start loopt de temperatuur snel op naar zomerse waarden tussen de 24 en 29 graden. Tegen het einde van de middag bereiken de eerste buien het zuidwesten, die in de avond en nacht over het land trekken en lokaal voor flink wat neerslag zorgen. Morgen trekt de regen in de ochtend via het oosten weg. Daarachter klaart het op en wordt het een prima dag voor buitenactiviteiten met maxima rond de 20 graden en een matige westelijke wind.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1974, Waterloo van Abba bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 30 september 2026. Met onderweg de Les Humphries Zingers,

Maar dan kijk je in het jaar 1972 met deze klassieker van de Last Humphrey Singer, Jordan Mexico. Met zometeen weer onze artiest van de week. Deze week doen we dat met Phil Collins. Tot die tijd gaan we terug naar het jaar 1983 op deze waanzinnige woensdag op jouw radio. En dat doen we samen met Donna Summer en She Works Hard for the Money.

Dat was het maatschappijkritische Another Day in Paradise uit 1989. Als leadsingle van zijn succesalbum. But Seriously vroeg Phil Collins aandacht voor het groeiende probleem van dakloosheid wereldwijd. De meeslepende song werd massaal omarmd op de radio, bleef 12 weken in de Nederlandse hitlijst staan en reikte tot een fantastische

Uit 1983 hoorden we de Rocksteady Crew met Hey You Rocksteady Crew. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze waanzinnige woensdag 30 september. Die we aftrappen met de Haagse rockchick Anouk en Are You Kidding Me. Dit uur laat ik je achter met Domtein, de Osmonds en One Way Ticket to Anywhere. Maar eerst uit 86 de Bank.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Zo'n ratje kan ook buckles bij het tweede uur met de live uitvoering van Are You Kidding Me? Met het komend half uur Time Fit. We hebben de wereld van de Glitter and Glamour, de Pussycat Dolls, Rod Stewart, Sister Sleds, Alator. En we trappen af met Time Fit. We gaan naar 1982 met The Lion Sleeps.

van de Eurythmics. Oftewel Annie Lennox horen we uit 95 met No More I Love You's hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 30

Mariska Bauer geniet volop van haar nieuwe rol als oma. Zo deelt ze via Instagram. Samen met haar zoon Jan Bauer en zijn vriendin Danique verwelkomde de familie een paar maanden geleden hun eerste kleinzoon, eveneens Jan genaamd. Ondanks een spannende periode door de 6 weken te vroege geboorte. Wat te zien was in het tv-programma De Bauers. Een nieuwe fase maken moeder en kind het goed. Niet alleen Mariska, maar ook opa Frans Bauer geniet intens van het grootouderschap en kijkt uit naar de vele opa-dagen die nog gaan komen. Nicole Scherzinger zet ondanks een verbrand been haar Europese reunie-tournee met de Pussycat Dolls gewoon voort. De 47-jarige zangeres deelde op Instagram dat ze een uur voor een optreden in Düsseldorf Kokend Water over haar been kreeg. Maar dat ze toch het podium opging. Na de show in Duitsland staat Scherzinger samen met groepsleden Ashley Roberts en Kimberly Wiat. Zondagavond alweer in de Amsterdamse Ziggo Dome.

1989, Crazy About Her van Rod Stewart hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen weer een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Maar we gaan eerst verder met We Are Family, de absolute disco classic en het handelsmerk van de Amerikaanse meidengroep Sister Sledge. Bestaande uit de vier zussen Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door het legendarische duo Nile Rodgers en Bernard Edwards van de groep Chic. Die speciaal werden gevraagd om het album voor de zussen te produceren. De plaat was goed voor 6 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 14.

0: En dat Averaging 54 Ultra staat 27 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 3 plaatsen naar de nummer 13 positie met Talk to You. We zijn zo terug met Technotronic en Get Up Before the Night is Over. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 30 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de koudste uren van een historisch warme septemberdag. Na een zonnige en droge start loopt de temperatuur snel op naar zomerse waarden tussen de 24 en 29 graden. Tegen het einde van de middag bereiken de eerste buien het zuidwesten, die in de avond en nacht over het land trekken en lokaal voor flink wat neerslag zorgen. Morgen trekt de regen in de ochtend via het oosten weg. Daarachter klaart het op en wordt het een prima dag voor buitenactiviteiten met maxima rond de 20 graden en een matige westelijke wind.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de Ring van Amsterdam op de Ring Zuid richting Utrecht. Want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. De A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

1990 werd ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met onderweg Lime en Promise, met nu uit 2019 Ava Max met So Am I.

1982 horen we live met Baby We Come Love Tonight. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes hier op de radio. Maar is tijd geworden voor een klassieker uit 79. Promise and Baby.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 30 september 1972. Alexander Curley bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn amazing hit I'll Never Drink Again. Het komische nummer over een kater groeit uit tot de verrassende grootste hit van dat najaar. 1978. Cloud bezet de hoogste positie in de Nederlandse top 40 met het aanstekelijke nummer Substitute. De Zuid-Afrikaanse meidengroep scoort hiermee een enorme hit in vele Europese landen. 1995. Guus, Meeuwis van Gant staan stevig op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 met hun debuutsingle Het is een nacht. Leven zegt. De studentenhit groeit uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse singles.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.

1967, dit nummer van Jeff Beck. Hi ho, Silver Lenning, zeg welkom. Het is vandaag woensdag. Het is het midden van de week. En we hebben weer heerlijke muziek voor je. Luister zelf maar. Lekker oude disco knallen van Kool & The Gang. Let's go dancing. Oh, la la la. Het is 6 minuten over 10.

Oh, dus is oeh la la la la la. Let's go dancing. Nou ja, oké, dat mag ook. Cool. And the gang. Dat is een lekker disco knalletje uit die goede oude tijd. Ja, toen droeg allemaal allemaal van die wijde pijpen, weet je wel. Wijde pijpen en lange haar. Ja, of je was natuurlijk een stekelvarken, dat kan natuurlijk ook. Space, hier is de Magic Fly.

Space en de Magic Fly. Ja, ook zulke muziek hoort er een beetje tussendoor. Hè? Dat instrumentale gedoe, dat vind ik toch wel lekker. Brian Adams en Melanie C. Yes, when you're gone. Zeg welkom bij Radio Merk.

Will Powers. Kissing with the Covenant. Lekker nummertje. We gaan eens even kijken of dat Billy Paul ook nog kan zingen. Nee, het is niet Miss, niet Mrs. Jones. Nee, die is het niet. Het is een andere geworden. Thanks, Will.

That's Domino and the Blueberry Hill. Ja, oh, nou. Lekker hoor, zo'n nummertje uit de jaren 80. Reken met 56 klinkt deze toch wel heel anders. Hier is Leo Sayer. En mooi.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

0: Jaja Bros en Too Much. En daarvoor hadden we natuurlijk Rio Zee met More Than I Can Say. En daartussenin zat natuurlijk het berichtje van de ANWB.
1: I had a dream last night.
0: Dit is Sesh.
1: You were there. You held my hand so tight.
0: En Letrek. Hier staat.

muziek uit vervlogen tijden natuurlijk. De 70s, 80s en 90s. En natuurlijk ook wat van de 50s en 60s. Je hoorde Sesh en Stay. En dit is een nummertje uit 1978 van Genesis. Follow you, follow me.

Follow You, Follow Me. Genesis met de zanger natuurlijk Phil Collins. En dit is een hele gauw oude 1967. The Supremes.

ja, de Supremes. Toen was het nog zonder Diana Ross. The Happening. Maar niet getreurd, want we hebben nu een nummertje van Diana Ross. Here's Why Do Fools Fall in Love.

In 1999 zou hier vast wel veel op gedanst zijn op dit nummer van Soul Searcher. And Can't Get Enough. Steve Arrington. Ja, feel so real. Ja, zeg het maar.

Feel so real. Ja, dat zou ik ook zeggen als die. Ah, lekker. Ouwetje. De Love Affair. En die hebben over de Rainbow Valley. Nou, in Nederland kan het ook wel regenen.

0: The Rainbow Valley. Een heerlijk nummertje van The Love Affair. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal van Black is Black.
1: You're here with me now, but you said you don't want me anymore.
0: En dit is de laatste.
1: You're holding me,
0: Promises.
1: But you said you can't.
0: Lady, it's you. Hierna nog een uurtje tussen koffie en lunch.

Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De

0: Op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Prince and the Revolution. En 1999. Ja, dan zit ik te kijken en dan denk ik, hey, dit nummer duurt toch heel erg.

Ja, dat klopt. Het eerste nummer van het album. Maar omdat we ook nog andere nummertjes willen draaien, gaan we natuurlijk niet dat nummer helemaal draaien. We hebben een volgend nummer uit de jaren 70 en het is van Smokey. En het is The Mexican Girl. Juanita came to me last night.

en Marie David. Met een heel mooi nummertje. En dan gaan we nu eventjes over naar een oud nummertje. Maar die man is helaas ook van ons heen gegaan. Dat is een tijdje geleden al. Gerard Cox. Een echt oude Rotterdammer. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Ja, binnenkort gaat de wintertijd weer in. Oh, jee. We gaan weer op naar de kerst. Maak het uit.

Ja, zoals hij dus zingt. Ja, ik kan er me heel goed in denken. Als het zomer is, dan is het ook zo weer winter. En als het winter is, is het ook weer zo zomer. Ja, maak je ogen dicht en het gebeurt gewoon. Cliff Richard, hier is Take Me High.

Ja, de leukste muziekmix hoor je hier natuurlijk bij Radio America. Uit Terrein. Luister mij. Lisa Stansfield en Tori Amos. People.

Lisa Stansfield and Tori Amos. And People, Hold On. En 1997 was het nummer. Nou, nu tijd voor 1983.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
3: Goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

Een nummertje uit het jaar 1960. Een lekker instrumentaaltje. The Shadows. En ja, die kunnen we natuurlijk allemaal nog wel van Cliff Richard, hè? Die heeft heel wat muziek met hun samengemaakt. Apets, hoorden we. Ja, we blijven een beetje natuurlijk in de gouden wedstrijd hangen. Met dit nummer van Shirley & Company. En ze gaat eigenlijk drie keer schamen. Shame, shame, shame.

was. En het is een hele tijd geleden dat ik dit nummer gedraaid heb. When will be famous? Het volgende nummer heb ik trouwens ook. Een hele tijd terug als ik dit gedraaid. Mr. Big.

uit 1979, dit mooie nummer van de Babies. En dat was die mooie titel, Every Time I Think of You. Ja, nou. Oh, dat is een mooie. De Beach Boys.

0: je weet het natuurlijk. Hè. Een hoop plaatjes uit de jaren 60 die zijn eigenlijk gewoon mono. Dat kwam omdat we vroeger allemaal een radio hadden met één spiertje erin natuurlijk. Ja, en dan is stereo natuurlijk... Toen was het er nog niet. Ja, het was er wel. Maar kijk, als je dus dit nummer hoort, wel hetzelfde nummer, dan hoor je werkelijk dat het stereo is.
1: We come on this loop, John B.
0: Maar dat is gewoon gemaakt.
1: My grandfather and me.
0: De moderniteit maakt monoplaatjes gewoon stereo. Maar je kan het wel duidelijk horen.
1: Got into a fight.
0: Klinkt heel anders.
1: Well, I feel so broken. I wanna go home.
0: Ja, dit komt gewoon vanaf het album The Very Best of the Beat Boys. Maar we gaan dat natuurlijk niet draaien, want ja, dan hoor je twee keer natuurlijk dat mooie nummer van Sloop John B. The Beat Boys. We gaan gewoon lekker door met The Funboy 3 en Bananarama. En natuurlijk dat mooie nummer. Ain't what you do is the way.

Lekker nummertje van de Funboy 3 en Bananarama. Uit 1982, ja. Ja, het staat hier in mijn lijstje, dus ik wist het eigenlijk al een klein beetje. Ik heb nog twee nummertjes, denk ik. Deze.

hit van Moontone, dacht ik, als ik het goed heb. De Voortops en Barbara's Son. Nou, de laatste van mij. Dat wordt een vluggetje, want ja, hij kan niet langer duren. Maar goed, doen we het met deze. Gene McKnight en Mr. Big Stuff. Hey, ik zou zeggen graag vanmorgen.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: Want het nu ging om Mexico. Toen my father's house. Of Kansas City. Ja, het was één pot dan. Als doorstand. Daar gaan de Les Humphries zingers uit 1974.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom lieve luisteraars.

Er zijn van die fotografen, die werkjes die gewoon lekker blijven bestaan. Toch? Dat is ook Freddie James, 1979. Was het een heel klein jongetje. En kleintjes werden groot. Everybody, get up and boogie. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de middel.

Clinton was een man die het origineel deed. En jaren later dacht Big Mountain, hé, dat kan ik ook. Wat Peter kan, dat kan ik ook. Maar Peter kon het misschien nog wel weer beter. Toch, Peter? Nou goed. Baby, I love your way. In dit geval de uitvoerders van de Bill... Wat zegt Big Mountain, hè? Ja, juist, inderdaad. Lieve vrienden. Voordat we teruggaan naar 1965, even een belangrijke mededeling. Zometeen komt hij dus, die fijne, achter de keuken.

0: Je hoort ze terug via de bekende lange palen, de zendpalen en de digitale kanalen. Natuurlijk, het waren in dit geval in 1965 The Birds, Mr. Tumbleman.
1: Van achter de keukengordijn.
0: Alles nog een beetje paletti, lieve mensen. Ja, we hebben er zin in, niet waar. En zo heel af en toe zo'n aftrap. Zullen we die motor eens lekker laten lopen?
1: Het is de middel van de roadshow.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie.

En wat leuk om ze terug te horen ook. Manneswijn is in dit geval met een piece of the rock met daarvoor een veen voor achter de keukengordijnen. En vandaag was het Peter Koelewijn. Zolang de motor loopt, laat maar lekker lopen mensen. Jawel. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. En dit waren ook de Detroit.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Brommelkikken?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht, toch nog gezellig.

Niet te veel, hè. Maar dat was wel lekker, Summer Wine. Drink your summer wine. Berry en Eileen waren er 1978. En dat was er wel een, hoor. Ja.

Dat moet je toch gewoon hebben, hè? Zo heel af en toe. Een beetje geluk. Nou, dat maakt heel veel goed, lieve vrienden. Vriendinnen. Waarop op deze aankloten. Nou. En achteraf denk je, ja, we zeuren natuurlijk altijd wel een heleboel, maar wat wonen we toch eigenlijk in een heel mooi land, hè? Ja, nou, fantastisch, toch? Wat ben je blij dat je er geboren bent, toch? Niet waar? Hey, kennen we deze man? Dat is Doris.

0: Holland. Met je flettende rozengeur en je maneschijnbare burgerlijk fatsoen. Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen, want kijk, daar gloeien de buren. Holland. Turbo die tulpenzwiebel blüht, und die deutsche Mark in unseren Händchen glüht. Alle Minas, Kabouters, de fabeltjes krant. Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vaderland.
1: Middle of the Road Show, Hans D.

wat leuk dat hij de Tom Anders, Doris. Ja. Heb je er nog bij op schoot gezeten met Doris? Maar in ieder geval dat hij nog gezellig zo eens een keertje fotografisch op visite kwam in de middel op de roadshow. Met zijn Holland. Het was trouwens wel het Holland van 1957. Ja, maar toch. Gouden tijden herleven. Het is leuk dat je erbij bent in de middel op de roadshow. Baker Street. En dat was Jerry Rafferty. En dit is Was Not Was. De plaat kwam uit 1987 en ook dit werd een hit. Walk the Dinosaur.

0: Ze vragen me wel eens, Hans,
1: ja,
0: wat deed jij in een bepaald jaar, ook alweer in de zomer? 1978 bijvoorbeeld, maar toen deze plaat uitkwam. Ik kan me herinneren dat ik met een flinke goede kameraad, een amigo, ergens op een camping in Friesland stond, in de buurt van Steek. En ik dacht, ach, wat is geweldig land hier. Ja, Friesland. Natuurlijk. Heerlijk, vrienden. Lekker daar. Daar waren de Pussycats. Met Tony Willet en Betty en Marianne. Als zangeressen. Gouden tijden waren dat ook. Ja. En daar houden we van op de radio. Lekker terug naartoe. De voltooid verleden tijd. Ken je dit nog? Hier zijn de classics.

Lieve mensen toch. Wat waren dat juweeltjes in een grijs verleden. En we namen een duik in het grijs archief. Dit geval de Middellandse Roadshow. Morgen zelfde tijd, zelfde golflengte doen we het weer over. Ik wens je heel veel plezier ook met mijn hele lieve collega's. Die nog lekker moppie muziek gaan draaien. Speciaal voor jou.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor 1 Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten.

0: plaat om mee te beginnen. Baby One More Time. Een plaat uit 1998 van Britney Spears. Ja. Zo, daar zijn we dan weer, hè. Het is weer woensdag vandaag, de 30ste september. Mijn broer is erbij.
1: Goedemiddag.
0: Hebben we nog wat leuks vandaag?
1: Ja, we hebben twee verjaardagen en één A-kant, wat eigenlijk de B-kant had moeten zijn.
0: Zo. Dus we hebben een druk programma, dat kunnen we wel zeggen natuurlijk in het programma Platenprak. Tot de klok van, ja, wat zullen we zeggen, 2 uur maar weer. Jawel, elke dag, elke werkdag zijn we er weer. We gaan terug naar het jaar 1996 voor een echte Eurodance klassieker. No Mercy scoorde wereldwijd een enorme hit met When I Die. En wist je dat het nummer eigenlijk een cover is van The Real Melilli Vanilli Mandilli? Dat heb je als je live bent, dan... Als je verspreekt, kan je nooit terug. Nou, het werd in ieder geval geschreven door Frank Farian en Brian achter de beide groepen. En hier is hij dan, When I Die van No Mercy.

0: Vroeger waren heel veel discjockeys tegen deze band, hè. Dat kwam omdat het een boyband was, denk ik zo. If I Let You Go van Westlife. In ieder geval een echte klassieker. En het was hun tweede single ooit. En meteen een nummer 1 hit. Dan gaan we hier naartoe.
1: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
0: Ken je dat? Vroeger op een single was de A-kant de grote hit en de B-kant vaak alleen maar een opvulling. Maar soms wint de underdog het van de favoriet. Dat gebeurde in 1965 bij The Birds. De A-kant was een cover van Bob Dylan, maar de echte winnaar stond op de achterkant. I Felt a Whole Lot Better. Het nummer werd geschreven door Gene Clark en is het schoolvoorbeeld van die typische jingle pop sound. Denk aan dat heldere 12-snarige geluid van Roger McQueen. Het klinkt vrolijk, maar de tekst gaat eigenlijk over een pijnlijke relatiebreuk. Hoewel het nummer destijds geen enorm hit werd, groeide het in de jaren daarna uit tot een absolute klassieker. Het is kort, krachtig en ijzersterk. Zelfs Tom Petty was een grote fan dat hij later dat nummer nog coverde. Het bewijst maar weer dat de beste muziek soms verstopt zit op een plek waar je het minst verwacht. Hier is de tijdloze hit van The Birds.

0: Cry for Help. Rick Astley was dat, een bijzondere plaat uit 1991... waarmee Rick liet horen dat hij veel meer was dan een dansbare popster van zijn eerdere hits. We wisten dat het gospelkoor in deze song tijdens de opname buiten in de tuin van de studio speciaal bad en zong voor een dakloze man. Rick vond dat een enorm krachtig moment en hij treedt overigens nog steeds op en gaat in 2026, dit jaar dus weer, lekker toeren.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: En vandaag viert Patrice Rushen haar 72e verjaardag. De in Los Angeles geboren artieste begon al op jonge leeftijd als wonderkind achter de piano. Hoewel ze in de jaren 70 een veelgevraagde jazzpianiste was, groeide ze in 82 uit tot een popster met de onweerstaanbare funkhit Forget Me Nots. Dit nummer haalde in de Nederlandse single top 100 de 24ste plaats en werd wereldwijd een klassieker. De bekende baslijn uit de track hoor je nog steeds terug in de hits van artiesten als George Michael en de titelsong van de film Man in Black. Toch is haar muzikale verhaal veel groter dan alleen een hit. Rushen is een pionier in de muziekindustrie. Zo was ze de eerste vrouw die als musicalleider fungeerde bij zowel Grammy Awards als Emmy Awards. Daarnaast componeerde ze muziek voor talloze films en televisieprogramma's. En deelde ze het podium met grootheden als Prince en Stevie Wonder. Als docent zet ze zich bovendien in voor het onderwijs aan de volgende generatie muzikanten. Recent werd ze nog onderscheiden met de NEA Jazz Master. En wij gaan luisteren natuurlijk, ja, kan niet anders, Forget Me Nots. MUZIEK

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Nee. Ik doe wat ik doe. Dat is de titel van deze plaat van Astrid Lindgren. Een echte klassieker. En dat nummer was destijds behoorlijk gewaagd, omdat het openlijk ging over het leven van een prostituee. En misschien kan ik nog wel even vertellen. Astrid schreef namelijk de muziek voor dit lied terwijl ze met haar toenmalige echtgenoot Lennart Nijgen op hun schip de jonge Jacob door het land voerde. Ze namen hun ideeën op met een simpel cassetterecordertje en stuurden de bandjes per post naar Hilversum. En dat werd een enorme hit. En Astrid Nijg treedt tot op de dag van vandaag nog steeds op met haar prachtige repertoire.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Paul de Munnik bereikt vandaag de leeftijd van 56 jaar. Hij is geboren in Dronten en groeide uit tot een van de meest geliefde liedjesmakers van zijn generatie. De meeste luisteraars kennen hem natuurlijk als de helft van het duo Akda en de Munnik. Samen met Thomas Akda scoorde hij grote successen met klassiekers als Niet of Nooit Geweest, dat in 1998 de tweede plek in de Nederlandse top 40 bereikte en hoog genoteerd stond in Vlaanderen. Ook het regent zonneschijn groeide uit tot een iconische hit die nog elk jaar hoog in de lijsten staat. En na zijn werk is het duo de Munnik ook solo actief als zanger, acteur en schrijver. Hij maakte bovendien deel uit van de gelegenheidsformatie De Puma's, waarmee hij in 2001 de eerste plek in de hitlijsten haalde met Zij maakt het verschil. Sinds 2023 zijn Akda en de Munnik weer samen op de planken te vinden. Een opvallende weetje, in de jaarlijkse top 2000 staat de Munnik met verschillende projecten inmiddels maar liefst 14 keer genoteerd. En wij gaan draaien Niet of Nooit Geweest.

Soldiers Wannabe Heroes van Rod McHugh. En deze bijzondere plaat verscheen oorspronkelijk al in 1965. Rod McHugh was in die tijd een absolute wereldster. Niet alleen als zanger, maar ook als een van de bestverkopende dichters ooit. Wist je dat dit pacifistisch nummer ontstond uit zijn eigen ervaringen in het leger? McHugh werd in 1953 uitgezonden naar Korea en schreef dit lied als een krachtig statement tegen de oorlog. En hij vond dat er geen echte helden in de loopgraven staan, maar juist bij de gewone mensen thuis. Een tijdloos geluid dus van een man die de wereld anders bekeek. We draaien lekkere platen en als je dat ook lekker vindt, laat het dan ook eventjes weten. Stuur een mailtje naar info@renevanels.nl. Wist je trouwens dat Hurricane Smith eigenlijk de bekende geluidtechnicus was die achter de knoppen zat bij de Beatles en Pink Floyd? Hij schreef dit nummer als demo voor John Lennon, maar nam het uiteindelijk zelf op. En het werd een enorme hit. Don't Let It Die.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

Ja, dat was My Malaysia van Babe. Ja, een vergeten plaat. Het is een vrolijke meidengroep die eind jaren 70 door Peter Koelewijn werd opgericht. En ze stonden bekend om hun aanstekelijke discodeuntjes en precies in de stijl van Luf. Een grappig detail is dat de meiden destijds enorm enthousiast waren over een optreden in Maleisië. En ze hoopten daar namelijk echt te ontdekken of de mensen nog in boomhutten woonden. Hoewel ze veel hits scoren, wisten ze in Nederland nooit de felbegeerde top 10 te bereiken. En leuk om te weten, onlangs is er nog een complete verzamelbox met alle muziek uitgebracht voor de echte fans. Dit is ABBA en Head Over Heels.

0: Constantino, Head Over Heels van ABBA, plaat uit 82. Het nummer verscheen op hun laatste album, The Visitor. Een grappig detail is, het is opgenomen met de destijds nieuwe digitale apparatuur bij Polo Music, wat volgens sommigen precies de reden is voor de wat kille en droge sound. Nou, dan zijn we nu aan het eind gekomen van het programma Platenprak. Natuurlijk zijn we er morgen. Ben jij er trouwens morgen?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, daar ben ik wel blij mee, want dan kunnen we lekker smoesie hier. Ik ga eruit hier met Robert Palmer en Addicted to Love. Dan wens ik jou natuurlijk een hele fijne woensdag nog, ook namens mijn broer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuiniging op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Hormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Hormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees

0: Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorinchem naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
1: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Designs hebben we met Sideways, Claudio de Brij met Heb je mij om op jou te wedden? Dat is een nachtversie trouwens. The Sister Sledge, She's Just a Runaway. Ik heb nog gekozen, Alwoods ook nog. En nog veel, veel meer. Bruno Mars, Nathilla en Bruglia. En dan heb ik eigenlijk de hele playlist voor dit gedeelte gehad. Van Efteling. Nee,

0: Shocking Blue en Ethan Apple, hoor je weer voor Zaan en daar Sideways. Claudia de Brein nu met Help mij om op jou te wennen.
1: De magische muziekselectie in vele talen in de beste mix.

0: 2016, 24K Magic. En Koos Albers daar weer voor met Ik zal je nooit vergeten. Natalia Imbruglia nu met Thorn.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt.

0: Amy Shepherd en Backfire. En Hozier daar weer voor met Take Me to the Church.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Abel en onderweg. Ja, het is een beetje rustig rond Abel. 2000 kwam hij met het prachtige plaatje uit. En een grote hit geweest ook. Straks

Lazy. Recht uit het hart, hè? Dit. Van het album, recht uit het hart. Swinging was dit en Cheryl Lynn daar weer voor met Encore als rollator discoplaat. He's Caro en Cold the Shots, nieuwe single.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20-hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op je.

0: vreselijk nog steeds in 1972. Dat is niet onvergevelijk, wel degelijk redelijk. Nou onredelijk en tevens recht evenredig vervelend. En
1: artiestennaam
0: begint met een B, als in
1: bekend. Brainpower,
0: dat ben ik ja en nee, het is geen bed. En tuurlijk, je houdt het niet voor je en je gooit je vraag eruit. Maar voordat je hem stelt, dan hoor ik al geluid.
2: Veel beloofd in twee talen en ruimt iedereen eruit. Maar hoe komt het dat je rapt?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de 2 incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met 2 vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier.
2: Het

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de koninklijke marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, ruim 3 kwartier extra reistijd. Hey!

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, ruim drie kwartier extra reistijd.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de 3 coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Wij voorzien jou van het beste.
4: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knapendel ook 10 minuten extra reistijd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de 3 coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: draaien.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en 1000 medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.